0: kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio. Bok TV.

die blauwpunt, ze volgen tot boem. En als leester verelders, om geen koers toe. En die hoop brein al die vrede mijlen, stuk voor stuk.

sa mai hard as the swamp. Yari happy sa mai hard as the swamp. Elke keer het ek gedink het sal kwyn, maar die ligte

0: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim

0: Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.
1: Yeah, wow!

Jan Blokal is vlug. Bok Radio, amper 20 minute voor 3. Ek gaan net nou aansluit by ons vriende by Safari en Outdoor, maar vereers...

0: soos jy nou gehoor het, was Ruiter van die Wijnkie,
1: mm-hmm.
0: een van my opties. Candle in the Wind was een van my opties. Maar ek het nou vroeger hierdie week, dink het was maandag, as ek het nie mis het nie, dit so geniet om jou te klop in jou eie game.
1: Ek kan nie geloof jy doen dit weer nie.
0: Dat ek besluit het, hoe kom ek dan nou nie weer doen? En ek het ook, ek weet wat jou keuse is en ek dink, daar is min mense wat jou sanger kan aanvat en ek dink, as een mens dink aan die Suid-Afrikaanse nasie, is hierdie die een persoon wat kan. En ek het gegaan met niemand anders nie as oom Kurt.

0: Fantasy with the Girls en hierdie en Volley Dames. Tydens hierdie elemente gesprek, waar moet gevra het hiervoor? Ek dink jy pas eigenlijk mooi in nie, maar hoe was jy een man beskou as een element?
1: Moet nie wens.
0: Toch, was dit een man wat een element is? En dis Rassie Erasmus. Kijk, en kijk daar op een goeie dag. Kijk, laat om saam met jy te kan wees. Ek nou baie raad gekry, kijk daar een verloor het tegen Celine Dion, kan jy dit oor vertel?
2: Ja, na julle twee, Monique is vanavond die wenner. Dis Petrus Montje, maar boterstig. Baie geluk, Monique.
0: Baie geluk, Monique.
1: Dankie, ek vat het.
2: Blijf jou part. Jy het die rechte keuse vanavond gemaakt.
0: Dit maak een van ons.
1: Ek waardeer het.
3: Vir een DJ behoort jy te weet, daar is niks soos ek daarin saam by enige dansplek of wat enige iemand in een moed kry nie. So, jy moet hom by die verloor aanvaar, my vriend, en dan moet jy dit nou as een tip vat, dat Kurt is die sokkie koning en sal altyd wees.
0: Dit was twee manne. Een is Kurt, maar dit was een gesegde. When in doubt, play teens your dog.
1: Hey, ja, sy.
0: Nie is vir jou een element in. Dit gaan ons kruid op my

0: song, Joe Black. Hierdie is uitklok en hier gebring dier NMI Toyota. Ons is heel wat mense wat nou geskryf het, so ek denk vir volgende week se
1: letterlik a quiz.
0: Gaan ons met I don't know. Te kyk wie gaan speel. Ons sê baie geluk aan Lies Marie, sy is die voorloper vir die week. Telling van 21.
1: Indrukwekkend.
0: Dit is indrukwekkende telling. 90 sekondes, klom vrou, al die vrou, sy antwoorde begin alles met die selle letter. Vandaag was N, en nou is toch heel wat vrou oor. So, wat ons doen is, ons sit weer 60 sekondes op die horlosie. En dan kyk ons hoe goed ek doen met die rest van die vraagies.
1: Kijk,
0: is reg?
1: Ek probeer net gaan kyk waar hy so niet zeggen stop. Okay. Sê, ek is reg, is jy reg?
0: Ek is reg soos wat ek fysisk moontlik kan wees.
1: Okay, letter is N, Zian.
0: Ja.
1: Stad in Frankrijk, bekend as juweel van die Franse Riviera.
0: Nice.
1: Sangeres en lid van Fleetwood Mac, Stevie Blank.
0: Niks.
1: Het chemische symbool vir die element nitrogen.
0: N.
1: Sanger bekend vir die treffer Hot in Here.
0: Nelly.
1: Braziliaanse soccer superster.
0: Neymar.
1: Amerikaanse motorsportorganisatie bekend vir stock car racing.
0: NASCAR.
1: Actrice en sangeres in Grease gespeeld deur Olivia Blank.
0: Newton-John.
1: In The Lion King, wie is Simba's beste vriendin en later maat?
0: Nala.
1: TV-reeks waar Zoe Deschanel die karakter Jess speel wat allei te trek en so met drie mans intrek.
0: New Girl.
1: Iemand wat saans werk.
0: Nachtskolf.
1: Bekende Britse verpleegster bekend as die fondasie van moderne verpleging.
0: Nie dit aan my doen nie, wat so naam?
1: Florence.
0: Nightingale.
1: Waaraan ken allemaal jou?
0: Jou naam.
1: Mooi.
0: Okay.
1: Dat is allie vooral.
0: 60 secondes, hè?
1: Nee, wat dan?
0: Ek het nie getel nie, maar ek voel ek het goed gedoen.
1: Jy het al 12 recht.
0: Woehoe!
1: Hey, 12 uit 12.
0: Lise Marie, kom blij, want jy speel nie tegen my nie. Grijp my meat-amper uit jou aan uit. Dit is wat vir ons speel die week. 2000 randse meat-amper van The Grounds Meat and Daily. Morgen doen ons het weer, dit is...
1: Letterlijk a quiz!
0: So, sit jou sport aan die kom. So, kiedekie wat die boknazie voorgevra het. Sang te doen met die elemente.
1: Hey.
0: Is ijs element?
1: Is, as het smelt, ja.
0: Hey, as het aan my brandewijn is, is het een belangrike element.

0: Dit is Christijn, ek kom jou haal, een lekker goeie naand, Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Weer eens, baie dankie aan die lekker uitklok span, my naam is Brent Doyne, die weet, die aand skof. Ja, toe, hartelike, lekker goeie naand, dit is koud, dit is nat, hoop jy is lekker warm op hierdie donderdag. Ons is selfs lekker rugby en die manne is al reeds hier in die atelier. En ons gas vanavond is Keegan Joubert, natuurlijk Heinrich Gous aan die linkerkant van my. Manne, goeie naand, hoe gaan het?
1: Ja, goeie naand Brent en Heinrich, baie dankie vir die voorreg om hier te wees. Ja, ek sien uit vir die program.
2: Brent, altyd lekker om hier te kan wees. Rugby, groot naweek, weer eens. Nou, nader my Springbok rugby nie, maar nog steeds handjie vol wedstryde wat vir ons gaan op ons stoele sit.
0: Daar sê, en die neef Keegan ken, Joubert, hy speel natuurlijk vir die lekker Durbel, ek onhou nog ons het lekker so 3-4 maanden terug het ek gedj by Hannes' trouwe en die manne het die dansvloer vol gemaakt, kom haal jou soentjie, kom haal jou limoentjie, by die Durbel, boys, wat ons gaan lekker vanavond in die heel eerste uur keier, en die neef om my boodskap wil stuur 074-2009-89, a bykie later ons het een lekker program, Orknie, Snorknie, speeliekie, ons kyk na die stories op die sociale media platforms en natuurlijk jou kraakvaars liedjies.

0: 4 Pyle, Morley van der Merwe, kwart voor 9, Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Dit is natuurlijk die tweede uur, ek kuier saam met my Brent, goeienaand as jy nou net ingeskakel het. A bietjie verhoor, natuurlijk die heel eerste uur was dit Henry Gous gewees en Keegan Joubert, wat natuurlijk vir Zimbabwe speel, hy teen Suid-Afrika aangespeel, so a paar weke terug. Story daar van hoop, a goeie inspirerende story vir alle jong spelers, dat niks is onmoontlik nie, baie man is sterk op pad na die wereldbeker in Australië 2027. Gepraat van stories, hier is a lekker een, ons kyk gewoon na die sociale media stories, a man bevind hom by vreemdelinge, achter hulle bakkie, na Driekus is een wedstrijd, en soos wat ek die story sien hier, lees dit, lyk dat dalk het hy so a bietjie gekeier, en gedink, wacht, hy kort een lekker nagrus, en toe spring hy natuurlijk achter op die bakkie, die manne is twee broers, en hulle het seker ook lekker geskrik, toe hulle nou sien, en stop, hier is een vreemdeling achter op hulle a bakkie, ek is seker, jy het gesien, of hier die storykie dalk iwers raak gelees. Nummer 2, Ronaldo glo, FIFA wereldbeker het Messi tydens die wereldbeker bevoordeel, en hierdie skokkende onthulling laat die sokkerwereld nogals gons nou, dat CR7, Cristiano Ronaldo, hou nie terug nie en deel graag sy openhartige mening oor die vraag of sy mededinger Lionel Messi bykie voorkeer behandeling tydens die FIFA wereldbeker ontvang het. Groot vraag is, dink jylle so, dit het miskien hier en daar so bykie gelyk, vooral teen na die wedstrijd teen Egypte, waar Egypte natuurlijk 2-0 voor was en Argentinië kom van achteraf 3-2 kom wen hulle daai wedstrijd. Groot vraag is, wie is beter? Is dit Messi? Is dit Ronaldo? Ek weet, daar is groot debat oor daai twee. Maar ja, dit is die stories vanavond, net hier op die aandskof, saam met my Brent, ons gaan voor en toe met nog lekker muziek. Goeienaand.
1: Jy is ver oor die water en ek sit hier met die huis.

0: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

Jy is die kalm voor die storm, Jean Boucher, net hier op Bok Radio, Bok TV, keur saam met my Brent Wayne de Wet. Joanita Du Plessis is op pad met gaan, groot Billy Joel is ook gelaai en rooksuin.

to me. Pretty still rock and roll. To me, dit is Billy Joel, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Die aanskof, saam met my Brent, van 7 tot en met 10. Ek kan nie glo, dit is alreeds donderdag, 23 juli, morgen natuurlijk die 24ste, die voorlaaste naweek en week van die maand van juli, die koue maand, juli en augustus, natuurlijk, kry ons gewoonlik baie reen. So kom ons waardeer die reen, ons benodig die reen, en dan, oe uitvee, dan is lente alweer hier. Baie dankie allemaal wat vanavond lekker ingeskakel het. Keegan Joubert was ons gast vanavond in die heel eerste uur, saam met Heinrie Gous. Julle ken hom, hy speel vir Durbel Rugby WP Super Am en hy speel ook tans nou vir Zimbabwe. En die man gaan volgende jaar wereldbeker toe, amper nog gesê sokker, maar rugby wereldbeker 2027 in Australië. Van my kant af, baie dankie, as jy nou lekker saam met my gekeier het, ek los jou in baie goeie hand, een lekker geselskap met Gerard Skaap van 10 uur tot en met 12 uur morgen aand, en natuurlijk is dit jou garage partykie, vrijdag ons gaan lekker, lekker keier. Ek los jou met Dozy en ook een bykie rooksein, lekker slaap, is baie koud daar buiten en die nie op die paaie gaan wees, wees asjeblief veilig, tot ziens, lekker slaap.

schudt van jou onder. Dus tien ken je die laatste keer en jij leert al jouw wapens neer. Ik zal die ritme om jou vuil.

een plek, awesome in mijn nek. Dit heeft mij bijgebleven, alles is als voorbij. Ik krijg niet geslapen, nie, ik rond niet

Jamal Imit, Knowing Me, Knowing You, net hier op Wok Radio, Wok TV, 13 minuten na 11, Gerard Skaap, saam met jou, tot en met middernacht, hier op Wok Radio, Wok TV.

was vol bloed, het haar vastgedrukt. En nog asem in haar lijf gesoekt. En hij strooi haar as in een vloedrivier. Laat haar spoel tot op stranden ver van hier. Zodat haar ziel kan wonen in een zandkasteel. En die kinders hield uit rond Marca. En hij laat wille rozen weer zijn geraamtes rank en blom in die vroege ochtendlas, zodat vlinders vluchtig zijn plek vond op die plekken waar hij stukken kan.